niet paniek gelungen. Kom maar terug, wenn ik de koepelijk kinderloop. Ik lees immer naar je gata, zoek die gata, kietje op koep. Ik lang haar me niet pakken.